0: nieuws. De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van de reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel druglab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien. Koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
1: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter...

0: Krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leie. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het Pompmolentje vestigt. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
3: De nacht van Oost-West.

Ik weet nog goed hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde, aan het einde scheen de zon. Ik tel de dagen die sindsdien verstreken.

altijd verbonden. Die een sneltrein vaart en sneller langs ons zuis, nog steeds helende tijden, alle wonden.

0: Elke nacht van Oost-West.
1: Houd je vast, ontgroene van het gras.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de heetste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringend

0: levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel drugslab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien. Koelere 23 graden, maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. De stad Waregem investeert in een mobiele speeltuin die tijdens vakanties, buurtactiviteiten en evenementen snel en flexibel kan worden ingezet. Met een modulair speelparcours van 42 meter krijgen kinderen van verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus volop kansen om te spelen, bewegen en ontdekken. De brandweer rukte in de nacht van woensdag op donderdag uit naar het afvalverwerkend bedrijf Collins Recycling in Wielsbeke. Op camera's van het bedrijf langs de Breestraat waren vlammen opgemerkt. De brandweer van de zone Fluvia rukte uit. Ter plaatse stelde men vast dat er geen sprake was van vlammen, enkel wat rook die uit een van de bergen afval in de loods opsteeg. De spuitgasten bleven een tijd lang ter plaatse voor controle. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens wil zwemmen in open water vanaf juni volgend jaar toelaten. In heel wat steden en gemeentes schept dit enkele verwachtingen, waaronder ook in Zulte. Dan denk je meteen aan Machelenput in Machelen aan de Leien. Daar vond zondag 12 juli nog de Big Jump plaats. Zwemmen in Machelenput wordt één keer per jaar toegelaten, maar als het van minister Jo Broens afhangt, mag het in de toekomst elke dag. Open Monumentendag zet op zondag 13 september het geliefde park Baron Kazier in Waregem in de kijker. De historiek van het park zal er opnieuw tot leven komen aan de hand van fraaie foto's en interessante gidsbeurten. De activiteiten rond Open Monumentendag vinden onderdak in het paviljoen van B-Part, dat zich van 29 augustus tot 27 september aan het pompmolentje vestigt. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.

0: een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: De Franse regering houdt crisisoverleg over de catastrofale bosbranden in het zuidwesten die nu rechtstreeks naar de stad Bordeaux trekken. Het aantal evacuaties is opgelopen tot een historisch record van 110.000 inwoners en vakantiegangers. De minister van Binnenlandse Zaken kondigt aan dat er nog meer gemeenten ontruimd zullen worden. Het vuur heeft al 14.000 hectare natuurgebied verwoest, een oppervlakte groter dan de stad Parijs. Extreme hitte en de aanhoudende bosbranden in Zuid-Europa veranderen onze vakantiegewoontes ingrijpend. Cijfers van de reisorganisaties Sunweb tonen aan dat Belgen de mediterrane zon steeds vaker buiten het traditionele hoogseizoen opzoeken. Bovendien kiezen uitgeweken Vlamingen er al maar vaker voor om tijdens de hitste zomermaanden naar ons land tijdelijk terug te keren. Een nieuw overleg tussen de Brusselse brandweer en de regering is alweer op een sisser uitgedraaid. De brandweerlieden staken al 4 dagen op rij tegen het personeels- en budgettekort. Aangezien amper 22% van de manschappen aan het werk is, waarschuwt de brandweer zelf dat de reactiesnelheid bij dringende, levensbedreigende interventies niet langer gegarandeerd kan worden. Er volgt straks een nieuwe onderhandelingsronde. Het parket van Limburg heeft in Diepenbeek bij Hasselt een operationeel druglab voor synthetische designerdrugs opgedoekt. De politie pakte ter plaatse 3 verdachten op, een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48. Het trio is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Op het tennistoernooi in het Portugese Estoril heeft het 21-jarige talent Alexander Blok zich geplaatst voor de halve finales. Onze landgenoot knokte zich in een 3-setter voorbij zijn Argentijnse tegenstander met setstanden 6-4, 5-7 en 6-4. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
0: Goedemorgen.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden.
2: Radio Oost West.
1: Verfrissend lekker.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

0: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20. Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
1: 0468 17 77 20.

0: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dentergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de Technische Dienst Openbare Werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
4: Radio Oost-West.
5: Go West!

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin

tu es pour moi la seule musique.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: In Frankrijk zet president Emmanuel Macron vanaf nu het leger in om de catastrofale bosbranden in het zuidwesten te bestrijden. Het vuur rukt oncontroleerbaar op naar de stad Bordeaux, waardoor de autoriteiten vrezen dat binnenkort ook de inwoners van de grootstad massaal geëvacueerd moeten worden. Het aantal vluchtelingen en vakantiegangers is inmiddels opgelopen tot 140.000. 19.000 hectare natuurgebied ligt al in de as. De nieuwe importtarieven tot 12,5% die de Amerikaanse president Donald Trump wereldwijd invoert, zullen de Belgische economie wellicht minder hard treffen, meldt het Verbond van Belgische Ondernemingen VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het Internationaal Strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Radio Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zonovergoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.
0: Radio Oost-West.
2: Go West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West. Radio Oost-West. En zorg dat je gehoord wordt.
1: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
2: Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement.

0: goodness gracious, great, great balls of fire.
1: Voor het oosten van West-Vlaanderen.
2: En het westen van Oost-Vlaanderen.
1: Radio Oost-West.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Dag Katrien.
1: Goedemorgen Jan en goedemorgen luisteraars.
0: We zijn terug van de partij voor 3 uurtjes. Vraag maar aan, hè.
1: Inderdaad, ja. 3 uurtjes dat mensen mogen kiezen wat ze willen horen. Ja. Zij maken het programma, als dat niet fantastisch is.
0: Ja, dat is al sinds het ontstaan van de radio dat dit... vraag maar aan. Dat dit voor de, vroeger was dat bij Radio Molenland. Was dat ook vraag maar aan. Maar dat was een soort draaiorgel. Weet je nog de intro daarvan?
1: Nee, dat
0: kijk,
1: weet
0: dat
1: ik
0: was,
1: niet
0: dat
1: meer.
0: Was vroeger, kijk.
1: Mo.
0: Dat was vroeger de intro. Mooi. Ik denk dat vele mensen dat nog herkennen.
1: Ja, fantastisch zeg.
0: Dat was vroeger...
1: Het is precies kermis in de straat.
0: Ja, dat was vroeger de intro van... dat was dan Draaimolen. Ja, dat Branden noemde Draaimolen in plaats van Vraag maar aan.
1: En de mensen konden even goed plaatjes aanvragen. Ja.
0: En wat er wel veranderd is, het was van 11 tot 1 en nu is het van 10 tot 1.
1: Van 10 tot 1, 3 uur.
0: Voilà.
1: Ja, en het is vakantie, sommige mensen zijn thuis, sommige mensen zijn op reis. Maar overal... kunnen ze luisteren naar Radio Oost-West.
0: Zal wel zijn. En je kan nu ook al kaarten bekomen voor het Rivotje. Hè? Dat, is, dat zijn die 3 mannenstemmen, die 3 tenoren. Sven de Gent, Jan Wuitens en Michael Lanzo. Het is heel simpel. Ga naar onze website www.radioostwest.be. Je klikt erop. Je

0: Komt automatisch op de pagina van Wingene. En dat kan je bestellen. En het is amper, als je 26 jaar of meer bent, amper 15 euro. En voor een avond op 26 september vol vertier. Het is echt de moeite. We zijn al een paar keer geweest. Het is echt de moeite om te gaan.
1: Het wordt zeker een mooie avond. Daar zijn we vast van overtuigd.
0: Ja.
1: En hoe meer mensen er zijn, hoe mooier het zal worden.
0: Dat zal wel zijn. Laten we even luisteren naar die Trivocci met een recente single, La Spagnola. En je mag bellen. De lijnen zijn open. 051 48 49,50. Een hele fijne zaterdag.

0: Trifoci. 26 september in de zaal De Wissel in Zwevenzeelen. En ja, als je kaarten wil hebben, moet je er wel bij zijn, want... uitverkocht is uitverkocht natuurlijk. Er zijn 250 plaatsen. Dus ja, wees er als de kippen bij. Gewoon naar onze website surfen. www.radioostwest.be. En je klikt daar op de affiche van Trifoci. En dan kom je automatisch op de bestelpagina. Het is heel simpel. Lukt niet? Wel, geef gewoon een seintje. Want er zijn op de website. Je kan ook altijd bellen. Ik kan bellen naar mij. Mijn telefoonnummer staat erop. Dus als het niet lukt, dan helpen we jou wel.
1: Maar dat zal lukken. En we hebben er al net een voorproefje van gehad. En ik moet zeggen... Je krijgt er al een beetje kippenvel van.
0: Ja, ja.
1: Dus het belooft een mooie avond te worden. Maar we hebben al iemand aan de lijn. Hallo?
2: Ja, ik ben mijn eerste zeker.
1: Wat zeg je?
0: Ja,
2: je zit in eerste.
0: Ja, ja, je zit in eerste.
1: Je bent de eerste. Maar er zijn er al een paar die gebeld hebben voor, voor 10 uur. Maar die moeten we opschrijven, die kunnen we niet live laten. Hè, want dan is het programma nog niet begonnen. Zo. Maar je bent de eerste die live in ons programma bent.
2: Op de radio komt.
1: Ja. Oh. Welkom, Nonke Chef.
2: Ik ben daar van voor elkaar,
0: rekenen. Vertel eens.
2: Ja, welkom van Radio West, ja, team.
0: Ja.
2: Ken je Nonke Chef? Hij heeft een plaatje gevraagd. Laat de zon in je hart. Hè. Voor Tante Maria, voor mezelf. Voor Janine Tak. Voor de oliebolders. Voor de kinderen, kleinkinderen, naasten, kleinkinderen. Even en niet mijn kozijns en mijn zoons en allemaal.
1: Heel de familie.
2: En en ook vooral de luisteraars en de zieke mensen. Mm. En ook voor Hans Radio's West-team.
1: Amai, amai. Goed gedaan.
0: Waarvoor dank.
2: Goed gedaan, hè.
1: Ja, heel goed gedaan. En je koos het nummer Laat de zon in je hart. Maar de zon zal vandaag...
2: Hoor.
1: Overal zal die zon zijn, hè.
2: Ja, wij.
1: En vooral...
2: Maar niet te warm.
1: Niet te warm. En vooral een mooi zonnetje op jullie terras. Want...
2: Ja, ja.
1: Want, wie zit daar al op jullie terras?
2: Hey?
1: Wie zit er al op jullie terras?
2: Tante Maria.
1: Voilà, zie. Tante Maria zit al op het terras.
2: Tante Maria zit op het terras al, hey.
1: En jullie hebben de zon al van in de morgen?
2: Ja, bij jou, hier, ja. Vanachter, ja, joh.
1: Ach, zalig. Wat een mooi...
2: Wel veel kouder, want we hebben niet in de zon. Hey.
1: Ja, ja, ja. Beetje de koel te zoeken.
2: Als het hard is, wel. Maar als het heel warm is, niet.
1: Niet, dat is niet gezond. Dat is niet gezond.
2: Nee, nee. Want ik mag ook niet mee met een hartoperatie geweest.
1: Ja. We moeten een beetje voorzichtig zijn, hè.
2: Voorzichtig zijn, hè.
1: Een beetje schaduw kan ook
2: luister
1: zoveel...
2: Naar de dokter, hè.
1: Ja,
0: het zal wel zijn.
1: Laat de zon in je hart nog, chef.
2: Ja, voor jullie ook.
1: Een dikke knuffel voor jullie beiden. En geniet van de mooie muziek.
2: Ja, voor Radio Spest ook, hè.
1: Dankjewel, nog, chef.
2: Dag.

0: Radio Oost-West, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo.
1: Ja.
0: Dag, José Madou.
1: Ja, ja, dat is echt jongen.
2: Jan valt met de deur in huis.
1: Voilà.
2: Je had er aan voor toen vandaag.
1: Ja, ook. En man moet nooit de kost schieten, nee.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: En hoe gaat dat dan?
0: Misschien terug Pogacar, hè?
1: Ja. Weet je, uit de minne zaak, de vrouwen.
0: Ja.
1: Weet je, gewoon de eerste zaak.
0: Ja, de eerste.
1: Dat is dat ook mooi.
2: Ze heeft altijd gelijk, hè?
1: Ja, ja.
0: Dat is waar.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Ja, ga ik even vertellen, hè?
2: Ja, zeg een keer.
1: Zo, een plaatje draaien voor mijn vrouw, Marie, ook voor mezelf, ook voor kinderen en kleinkind en achterkleinkind, ook voor Jacqueline Priem, ook voor Jeannette Major, daar mijn vrouw Sastra, ook voor Christian de Buis, ook voor de Spriet en zijn vrouw Rita, ook voor Heet Madou en zijn vrouw Marianne, Suzanne Marianne, zijn de nieuwe nieuwstegers, op die hoed, ja. Ook voor Albert Kluis en vrouw Rosette, ook voor Sarah Schoonhart en zijn vrouw Denise, ook voor Wifi Bertram en zijn vrouw Diana, ook voor Frans de Man en zijn vrouw, ook voor de meisje die aan lacht, Petanka en haar man.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En voor Hans Oost-West-team, het moet nog ontwassen. En voor de verpleegsters die dagelijks komen van Ipans.
0: Ah, dat is ook goed.
1: En ik heb ook met mijn een pootje in de accept, zou er een wijntje in steken.
0: Het zou wel zijn, het zou wel
2: zijn. Dat is mooi.
1: Ja. En vooral de Lokkie.
2: Dank je wel.
0: Maar die mensen van Imens moeten wel werken. En jij zegt nu, het zijn zotten die werken.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat vind ik wel Lokkie.
0: Maar ja, het is wel een mooi liedje. Hè?
1: Ja, wat, ja, wat.
2: We moeten af en toe een beetje zot zijn ook.
1: Ah, ja, ja, ja. Dat moet ik wel laten. Hè.
2: Ah, voilà.
1: En dat is dan ook niet veel loten meer boek.
2: Het is dat.
0: Het is juist, ja.
1: En bedankt. Hè.
2: José, bedankt voor je mooi verzoekje. Ja. En geniet samen van de mooie muziek van de Radio Oost-West.
1: Ja, heel erg.
2: Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Ja.

0: Zo, het zijn zotten die werken. Maar ja.
1: Even.
0: Jan, je zit te veel aan het werk, hè?
1: Ik ben van geen ophouden weten, hè?
0: Het zijn zotten die werken, ja. Jules Cabas. Dat is toch ook een blijver, hier, dat, hè?
1: Ja. Helaas, de Jules Cabas niet meer, hè?
0: Nee. Maar het liedje wel, hè? Het blijft toch. Iedereen blijft het kennen. Net zoals het vorige, Late Zon in Je Hart. Dat liedje zal nooit stuk gaan, denk ik. Dat zal blijven meegaan.
1: Ja.
0: Goed, we kregen een verzoekje binnen van Mark Tijdgat uit Waregem. Hij zou graag een liedje aanvragen voor zijn beste vriendin en ook voor hemzelf. Hij kiest het nummer Heb je even voor mij? Eigenlijk van Frans Bauer. Ja. Maar hij vraagt een accordeonversie.
1: We hebben de versie van Rita Cordy, die nog geweest is. We gaan die versie draaien.
0: Fantastische vrouw. Ja. Die fantastisch accordeon kan spelen. Geniet ervan, Mark.
1: Komt eraan naar dit.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrogmorgen.
6: Radio Oost-West.
5: Bel de studio 051 48 49 50.

0: Voilà, tot de laatste noot. Deze heb je even voor mij in de versie van Rita Cordy.
1: Dat was goed, hè?
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Voilà, en wij hebben even tijd, hè. We hebben tijd om alle verzoekjes die binnen... Ja, tijd om te laten horen.
0: Tijd om ons haar te kammen met een kammetje van Urbanus.
1: Ja, dit is een verzoekje van Marleen Verkest uit Meulebeke. Speciaal voor onze radio-oma Hilda. Ja, zegt Marleen, het is weer bijna camping kitsch en ze gaan al een beetje trainen. Met het nummertje van Urbanus, mijn kammeke. Vele groeten Hilda van Wernie, Marleen en Imke.
0: Het zou nog passen in mijn conferentie op donderdag, hè? Van Urbanus, je moet maar luisteren. We gaan even luisteren naar... Kammeke.
2: Mijn grootvader was heel zijn leven al coiffeur. Ook bij grootvader zijn grootva stond er kapper op de deur. Al vele generaties, eeuwen na mekaar, zaten wij in ons familie met de handen in het haar.

0: kunnen klappen.
1: Het kammetje van Urbanus blijft toch ook een... Het is ook een blijver, hè, Urbanus?
2: We moeten er maar op komen, hè.
1: Ja, ja.
2: Want het is waar, hè. Moest een kammetje kunnen klappen. Dan zouden ze hele verhalen kunnen vertellen.
1: Ja, het zou wel zijn.
2: We hadden daarnet Rita Cordy.
1: Ja.
2: En die staat weer al klaar.
1: Ja, ja, het is de versie van Frank Galan en Christel Galan. Eerst de cappuccino, dan een glaasje vino. Maar we gaan Rita Cordy draaien, hè.
2: Oké, en het is een verzoekje van Ria van Tuinen. Zij vraagt het aan voor haar kinderen, kleinkinderen, haar achterkleinkinderen Olivia, Nathan en Mila. Voor alle leden van Samana van Sint-Louis Vijven. Voor de luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. En heel speciaal, we zijn het al een beetje gewoon, voor Karientje uit Samen Wakken. Karientje, geniet van dit mooie liedje, gekozen door Ria van Tuinen.
3: Van Aalter
4: tot Waregem.
3: Via 106.5 FM
4: en via 107.3 FM.
3: Radio Oost-West.

0: voilà, eerst een cappuccino, dan een glaasje vino. Ik vind dat wel, ja, het past bij elkaar.
1: Ja, dus, ja. Ja, vind je dat het past?
0: Niet past.
1: Ah, nee, ik ook
0: eerst,
1: niet.
0: Eerst zou... cappuccino drinken en dan wijn erop. Ja,
1: ik zou eerst wijn drinken en dan nog een wijntje.
0: En, houden bij
1: wijn. En dan nog een wijntje.
0: Voilà. Misschien moeten we dat straks ook weer doen. Wie weet.
1: Ja, wie weet, wie weet.
0: Ja. We blijven lachen. We blijven lachen. Keep on smiling.
1: Zeker. Want Martien Naert uit Tielt stuurde een verzoekje. Zij wil graag een plaatje aanvragen voor haar zus Claudine Naert uit Koolskamp. Zij koos dus Keep on smiling. En wij blijven lachen.
0: Zal wel zijn. Ik kan nog altijd bellen.
2: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
3: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.
2: Vroegmorgen.
4: Op Radio Oost-West.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Radio Oost-West.
2: Jij vraagt, wij draaien. Vroeg maar aan.

0: Bamba, waar is het eet, hè? Dat dat gedanst werd.
1: Ja, zeg maar.
0: Het is niet meer in de mode, denk ik, hè, nu?
1: Nee, nee.
0: Dat wordt niet meer gedaan.
1: Nee, nee, inderdaad.
0: Goed. Onze radio-oma Hilde hadden we daarnet aan de lijn.
1: Ja.
0: En zij zou graag een plaatje aanvragen voor haar kinderen, haar schoonkinderen, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Ook voor het verplegend personeel van het woonzorgcentrum in Tielt. En heel in het bijzonder voor Anneke van de Driessen, die 2 keer per dag een wandelingetje maakt met Hilda. Als het dan niet schoon is. Dankjewel, Anneke, daarvoor. Ook heel veel groeten aan alle luisteraars en aan het hele Radio Oost-West-team. En ze koos voor een leuk liedje, een vliegje op je neus.
1: Ja,
0: ja, en in die zomertijd, die vliegen, die kunnen wel een keer amputant zijn ook, hè?
1: Zou wel zien. Het is van, eigenlijk van Henkie, lief klein konijntje, hè?
0: Ah,
1: dat is,
0: ja.
1: Dat is dat nummerke. We gaan er even naar luisteren.
2: Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West, op verzoek, vroeg maar aan.
1: Ja.

Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja.

mijn neus. Ja, ja. Zo, mensen. We gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja.

0: huis. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, ja, het lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En ondertussen horen we al de tonen van Oliver Shanti, Autumn in Beijing. En
2: ja, een beetje zenmuziek, hè. Ja. Wie zou dit kiezen? Niemand minder dan Mikey Parvet uit Wondelgem.
1: Ja.
2: Ja, en hij heeft een heel mooi lang berichtje gemaakt. En hij noemt eigenlijk alle medewerkers van Radio Oost-West op. Maar we gaan ze in één keer noemen, hè.
1: Ja, ja.
2: Alle medewerkers van Radio Oost-West. Ja, Mikey heeft een beetje de smaak te pakken in muziek draaien. En thuis op zijn kamer, daar zit hij dan ook een beetje DJ te spelen en muziek te draaien.
1: Ja, ja, ja.
2: En hij geniet ervan. En wij ook, hè. Dat is een heel mooie bezigheid voor Mikey. Wij gaan genieten van jouw muziekje, Mikey. En wij wensen jou een heel fijn weekend. Dag, Mikey.

0: Ben je nog wakker, Katrien?
1: Ja, ik ben helemaal...
0: wakker. Ja, ontspannen.
1: Hè. Ontspannen. Maar ik hou toch wel van een beetje muziek met wat meer pit.
0: Ja, een beetje op tempo.
1: Mikey. Dat maakt mensen vrolijk.
0: Ja, meer op tempo. Ja. En wel, volgende is er eentje, meer op tempo. En ja, het is familieradio, dus ik heb ook een verzoekje. Ik heb zelf ook een verzoekje.
1: Je mag het live doen, Jan. Ja. Doe maar.
0: Komende donderdag is mijn pa, Frans Brakenveld, jarig.
1: Hola.
0: Donderdag is het zijn verjaardag. Ik ga niet zijn hoeveel lentes, maar... Nee.
1: Hij is jarig, een bijzondere dag, toch? Ja, elk jaar heb je zo één dagje voor jou en dat is je verjaardag. Dus Frans van de hele radio, een dikke proficiat en geniet donderdag van je verjaardag.
0: Ja, en mag ook wel zeggen vanwege Cindy en mezelf, uiteraard.
1: Tuurlijk, van jullie allemaal. En wordt er eens samengekomen voor zijn verjaardag?
0: Tuurlijk. Ja. Dat gaan we niet... Ja, tuurlijk,
1: je gaat erop klinken, ik zie het al in je ogen.
0: Het zal wel zijn. En donderdag zelf, dan gaan we erop klinken. En dan, dan is de verlofdag dan.
1: Het is congé. Ah, het is jouw eerste verlofdag. Ja, je bent nu eigenlijk nog...
0: Nog drie dagjes werken.
1: Nog drie dagjes. En wel, zijn die ook al in vakantie?
0: Dan is ze dan ook een beetje verlofdag.
1: Voilà.
0: Sierra Madre, ik weet dat hij dat graag hoort, van Semino Rossi.

0: En dan zie ik daar iemand staan met een cowboyhoed zo, hè. Dat is echt westernachtig, hè.
1: Ja, we zitten direct in een totaal andere sfeer.
0: Ja, ja, inderdaad. We gaan zo stilaan naar de tijd zijn van 11 uur met Once Upon a Time in the West. Mooi, hè?
1: Zeer mooi.
0: Ik kan nog altijd bellen voor groetjes en verzoekjes. 051-48-49-50. Mailen naar info@radioostwest.be. Mooi, en dit keer rustig gezegd, hè?
1: Ja, helemaal in de sfeer van de muziek.

0: van Belgische ondernemingen VBO. Wel maakt het VBO zich grote zorgen over een specifieke extra tax van 15% op geneesmiddelen die vanaf volgende week ingaat. Aangezien medicijnen de helft van onze totale export naar de Verenigde Staten maken, dreigt de aanhoudende tarievenoorlog de Belgische bedrijven nog dieper in de rode cijfers te duwen. De teller staat er momenteel op een verlies van 2,7 miljard. Lidstaten van het internationaal strafhof hebben hoofdaanklager Karim Khan uit zijn functie ontzet. Dat hebben de diplomaten bevestigd aan persbureau Associated Press. Khan werd beschuldigd van seksueel wangedrag, maar een onderzoek leverde geen bewijzen op. Hij gaat in beroep tegen de beslissing. Snelschaatster en skileraar Bart Swings heeft op het Europees kampioenschap in Italië zijn vierde gouden medaille van het toernooi gehaald. Onze 35-jarige landgenoot toonde zich nu ook de absolute koning op de weg door de 15 kilometer lange afvallingskoers op zijn naam te schrijven. Swings pakte eerder deze week op de piste al goud in de puntenkoers, de afvallingskoers en op de 1000 meter. Het weer dan. We krijgen vandaag een rustige en toch mooie zomerdag. Zon overgoten met maxima tot 28 graden. Morgen zondag volgt een ommekeer met actieve buienzones en 22 graden. Maar lang zal de dip niet duren, want vanaf maandag zijn we weer vertrokken voor een nieuwe langdurige periode van droog en zeer warm hoog zomerweer.
1: Jouw verzoekplatenprogramma op Radio Oost-West.
2: Contacteer ons via 051 48 49 50. Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Zo.
1: Ja, hij was DJ D'Agostino. Welkom in het tweede uurtje van Vraag maar aan. Je kan nog altijd bellen 051 48 49 50. We zijn toe aan onze engelbewaarder.
0: Ja, Ronnie uit Olsenen wenst alle mensen die betrokken zijn bij die bosbranden in Spanje, Frankrijk, Nederland een goede engelbewaarder. Dat is eigenlijk wel waar, hè? Ja. En hij zegt erbij, voor alle veiligheid zullen we maar in België blijven. Hij doet ook de groetjes aan Martien de Smet uit Zulte, aan de dochter van Martien, Charlien, de man en de kindjes. Groetjes aan Annie Nachterhalen, aan Ans Steenhout, Mieke, Serge, Ben. Ook veel groeten aan Steven in Spanje. En hij hoopt dat Steven niet te dicht bij die brandhaarden betrokken is.
1: Dat hij niet in vuur en vlam staat.
0: Hij mag in vuur en vlam staan, figuurlijk, maar niet letterlijk.
1: Ja, ja.
0: En hij doet ook, we weten het, Ronnie heeft een warm, goed hart. Hij doet heel veel groetjes aan alle mensen die nooit een verzoekje krijgen. Groeten ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Mooi gedaan.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Ja, op het einde hoort je onze Katrien meezingen, hè.
1: Ja?
0: Ja, maar, ja. Laat ze zien.
1: Even kort, maar het is toch een liedje. Je kan niet stilzitten en je kan niet zwijgen als je dat liedje hoort, hè.
0: We gaan even luisteren aan iemand aan de lijn.
1: Ja, we hebben iemand aan de lijn. Hallo?
2: Hallo, dag Katrien.
1: Dag
2: Jean. Katrien zing, nee.
1: Oei, oei, oei, oei, oei. En trok dat nog op iets? Want het was heel kort, het was heel kort.
0: Dag Janine, uiteindelijk, ja. Hè. Ja, hoe gaat het ermee?
2: Ik zou een keer graag het liedje horen, Blanche en zijn taart.
0: Van Willem Vermanderen.
2: Ja.
1: Dat is mooi, goed gekozen, Janine. En voor wie zou je dat willen?
2: Dat is voor mijn kinders, kleinkinders. Uh-huh. Dolibol dus.
0: Ja.
2: Zepke en Maria.
1: Ja.
2: En vooral voor mijn geduur, een beetje beterschap, omdat hij opgenomen is in het ziekenhuis. Ik wens hem veel beterschap.
1: Ook van ons.
2: En dan voor jullie ook allemaal.
1: Dankjewel, Janine. Goed, Janine, lukt het daar een beetje en dierlijk voor de warmte?
2: Het is al warm, hè.
1: Het is alweer warm nu, ja.
2: Ja, het is al 24, 25 graden.
0: Ja, dat is nog te doen, hè. Maar het zal nog warmer worden.
2: Het meer is niet meer goed.
1: Het is dag.
0: We gaan met paard en kar, we zijn weg. Met Blanche en zijn paard. Goed?
2: Dank u wel.
1: Dag Janine, bedankt voor het mooie verzoekje nog. En fijn weekend. Dag. Ja.
3: Dit is Radio Oost-West.
4: Tussen Kortrijk en Lauwe, Blanche en zijn paard. Meisje, oh een kie, want het is het kie waard. Een paard en een kar, al 100 jaar lang, doet dagelijks diezelfde

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Muisnepstraat had er niet van dood. De neuzen stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche,

0: Jack, Jack, you Jack, oh.
1: Voilà, en weg was hij met zijn paard en kar. Hè?
2: Dat is mooi, hè?
1: Ja, het zal wel
2: zijn. Het is zo'n een beeld, je ziet het precies voor je ogen. Hè? Die kar met dat paard,
1: ja, ja,
2: dat boerenpaard daarvoor.
1: Het zal wel zijn.
2: Schitterend. Goed.
1: Gas erop nu.
2: Gas erop. Ja, ja. We gaan er nog een beetje gas op geven. En het is een verzoek van Joost en Darlien uit Tielt. En ze dragen graag het plaatje op voor de radio. Oma Hilda, Hilda van de Wegen, de kinderen en kleinkinderen van de hele familie Verkest van de Wegen. Ook voor alle bewoners van het rusthuis Deken Darras en ook voor het personeel. Ook heel veel groetjes aan Gabriel en Erna. En aan het hele fantastische Radio Oost-West-team. Ze bedanken ons voor de mooie muziek. Graag gedaan, Joost en Darlien. Gas erop van Jannes.
1: Na dit.
3: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
4: Radio Oost-West.
5: Op verzoek. Jij vraagt, wij draaien.

0: We hebben iemand aan de lijn, dacht ik, hè?
1: Ja. Van Gasserop gaan we rechtstreeks naar Kuurne. Hallo?
2: Dag,
1: mama.
2: Het is David Huizen uit Kuurne.
1: Ah, David, we zijn bijzonder blij jou weer te horen.
2: Absoluut, en ik ook. En ik wil ook eens een ode doen aan alle mensen van die werken voor lokale radio's, want iedereen denkt dat dat allemaal niet zo op vrijwillige basis, als hobby.
0: Ja.
2: Mm. En ik ben blij dat er mensen zijn die zich inzetten voor lokale radio's. Ik vind dat echt fantastisch.
1: Ja.
0: Dank u wel, dat is wel mooi.
2: Want veel mensen vergeten dat. Als ik tegen mensen praat, die mensen denken dat het allemaal is, like Joe FM en nostalgie, die mensen...
1: Maar ik denk dat dat is omdat jij daar zelf veel over weet, hè? Over radio maken.
2: Mijn vader is ook een DJ geweest in de jaren 80 en ik weet daar veel over. Ik ken enkele mensen die op radio werken en daar veel over gepraat met die mensen. Hoe werkt dat en hoe is dat? En dat me ook interesseert en zo weet ik dat allemaal.
1: Daarmee.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Goed, je hebt een bijzonder nummer aangevraagd.
2: Ik heb een artiest die, ik ken hem wel, maar je hebt hem op Radio 1 veel gehoord. Maar op andere zenders, dat is John Hyatt, een Amerikaanse zanger. Je heeft veel mooie hits gehad, Perfectly Good Guitar, Cry Love, de George Ray over zijn dochter, The Same Things to Me. Mm-hmm. Maar de meeste mensen kennen natuurlijk van zijn nummer Have a Little Faith in Me.
1: Ja, en wat wil dat zeggen, Have a Little Faith in Me?
2: Heb wat vertrouwen in mij.
1: Ja. Heb een beetje vertrouwen in mij, zeker.
2: Ik was al gewoon verrast, want eerst bij jullie op Gent Jazz geweest, blijkbaar op een festival.
1: Aha, ja.
2: Ja, als zingt die man nog, die plezier. En hij was weer een keer in ons land. Maar met een apart stemgeluid ook, John Hyatt. Heel apart stemgeluid. En hij was nog een keer in België voor een concert op Gent Jazz. En het ging dat goed was.
1: Oké, zeg.
2: Ik was er helaas niet bij, maar het ging dat goed was.
1: Fantastisch hoe jij alles volgt. Super.
2: Ja, zeker en vast, absoluut.
1: Ja.
0: Ik kon niet wachten, ik wil wel beginnen.
2: Ja, ik heb op het YouTube-kanaal ook de loting voor de CONCACAF Nations League voetbal geluisterd ook. Dat is de voetbalbond van Noord-Centraal-Amerika en de Caraïben. Ik heb ook die loting gevolgd op het YouTube-kanaal van de CONCACAF.
1: Goed. Je blijft goed bezig, David.
2: Absoluut.
1: Het zal wel zijn, dat moeten we doen. Kijk, en we gaan vooral genieten van het nummertje dat jij gekozen hebt.
0: Ja,
2: het is ook gekend in de versie van Joe Cocker ook, het nummer van John Hyatt. Ja. Hij heeft ook een versie van gemaakt.
1: Ja, ik heb dat gezien. Ja. Ik heb eventjes opgezocht en ik heb het gezien. Dankjewel, we leren weer iets bij. Dankjewel daarvoor en geniet van het mooie weekend en straks van de mooie week.
2: Een fijne week.
1: Dankjewel. Tot de volgende keer. Dag.
0: We gaan luisteren dus naar de 73-jarige Johnny Hyatt. Have a little faith in me.

0: Wat een mooi nummer.
1: Heel mooi, hè? Have ja. A little faith in me.
0: Dankjewel, David, daarvoor. Goed, maar we hebben weer iemand aan de lijn. Hallo?
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Ik ben Francine Brakenveld.
0: Van Wingenen.
2: Om een plaatje na te vragen voor mijn broer, Frans Brakenveld.
0: Mm-hmm.
2: En ook Oswald. En we vragen het plaatje aan van Erik en Zanne, Twee Witte Paarden.
0: Oké, we hebben het al klaargezet voor jou. En het is Frans zijn verjaardag komende week.
2: Ja.
0: Weet jij welke dag precies?
2: Ik geloof dat donderdag is.
0: Ja.
2: Ik zal dat niet vergeten.
0: Dat is waar.
2: Donderdag. Want, ik zal haar wel gaan bezoeken. We zullen haar wel gaan bezoeken.
0: Amai. Dat belooft een gezellige dag te worden voor Frans daar.
2: Ja, altijd. Altijd. Ah. Dat ontbreekt er niet aan.
0: Ja, ja. Goed. En wel, kijk, ik kan alvast een voorproefje doen vandaag met Twee Witte Paarden van Erik van Eigen en Sanne. Dankjewel, Francine, voor dit verzoekje.
2: Oké, dankjewel.
0: En fijn weekend. Ja. Bedankt.
2: Ja. Dank u.

0: We hebben nou Blanche en zijn paard en nu zijn we met de
1: en
0: twee witte paarden.
1: Paarden. Ja, we zitten een beetje in het paardenmilieu.
0: Ja.
1: Maar ze schetsen toch mooie beelden, hè?
0: Zou wel zijn. En volgende maand, ja, dan is de grote paardenwedstrijd in Waregem, hè. Waregem koers,
1: ah, ja.
0: Eind augustus altijd is dat, dacht,
1: met
0: hè?
1: De hoeden, ja. Met begin hoeden, september, ja. Zo daar, hè. Begin.
0: Maar alleen, de vrouwen lopen altijd met mooie hoeden. Mm-hmm. En de mannen zijn meestal in een hoed. eigenlijk kunnen we het zo samenvatten.
1: Ja, dus, maar ik ben daar zelf nog nooit geweest. Ben je daar zelf al geweest?
0: Ja, ik dacht één keer.
1: Ja.
0: Eén keer, maar het was al heel lang geleden. Toen omdat een collega van Waregem van het werk, die ja, hem daar een keer geweest.
1: Het is waarschijnlijk toch bijzonder om die sfeer een keer op te...
0: Ja,
1: of mee te maken.
0: Ja, dus, ik kan, ja, daar moet je wedden of hokken op paarden. Hè,
1: ja, dat, met een klein beetje je geld inzetten.
0: Ja.
1: Goed, we hebben een volgend verzoekje klaarstaan. Het is een verzoekje van Christine uit Wingenen. En ze draagt het op aan haar man, Ivan. En aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Zij koos het nummer. Ik weet het, het is haar nummer. Haar lievelingsnummer. Zwevend naar het geluk van Jannes.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Oei, en nu doet hij raar. Nu krijg ik ineens een Windows... heb je dat ook gehoord?
1: Wat?
0: Daarnet.
1: Ah nee, dat heb ik niet gehoord.
0: Dat is eigenaardig.
1: Maar zijn wij nu nog op de radio? Ja.
0: Nu zijn we op de radio. Ah, ik denk het toch. Ik hoop dat we op de radio zijn.
1: Het was zo precies plots afgesneden.
0: Ja, nee, het was het einde.
1: Het was het einde. We hebben het helemaal gehoord.
0: Zwevend naar geluk. Maar de originele versie, ken je die? Dat is eigenlijk nog van 63, van Los Incas.
1: Ah.
0: El Condor Pasa. Dat klinkt zo. Kijk. Zwevend naar geluk.
1: Ja, en ik dacht aan Simon en Garfunkel.
0: Ja, maar die hebben dat ook gemaakt, hè?
1: Die hebben daar ook een tekst op geschreven. Dacht ik toch.
0: Wacht, even kijken als we dat ook hebben. Dat is die van Simon,
1: dat is Simon en Garfunkel.
0: Ja.
1: Vooral al onbekend, hè? En zwevend.
0: Ja, inderdaad. Maar dat is wel gezongen, hè? Dat is een gezongen versie.
1: Ja.
0: Ik wil even luisteren, hè?

0: voilà. Ik kan nog altijd bellen voor
1: we
0: groetjes.
1: We hebben de drie versies na elkaar gehad.
0: Ongelooflijk. Tijd voor dit.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
3: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
4: Jij vraagt, wij draaien.
5: Vrogmorgen. Radio Oost-West. Bel de studio 051 48 49 50.

0: Een prachtige zanger met een vriendelijke stem die ooit al een paar keer te gast geweest is op ons Molenlandfeest, nu het Oost-Westfeest. Maar helaas is hij niet meer. Paul Severs, heel te vroeg van ons heen gegaan, maar hij laat toch nog wel heel mooie muziek na.
1: Zeker weten. Blijvers, hè? Die blijven.
0: Ja. En die dam dat hij bouwde, hè? Dam. Zeg eens, meisje.
1: Ja, die blijft ook. Dat is ook een blijver. Iedereen kan dat ook meezingen.
0: Ik ga niet beginnen zingen, want ja, we willen nog luisteraars overhouden.
1: Dat is het. Maar ja, het valt nog mee hoor, Jan.
0: We laten het over aan bijvoorbeeld Chris Reilhoff, want die staat klaar met Helena.
1: Maddy belde ons deze ochtend al heel vroeg, in het begin van ons programma, om een verzoekje. Chris Reilhoff met Helena, inderdaad. Maddy van Aalter. Die wil via deze weg Dian uit Waregem een hartelijke, fijne verjaardag wensen. Want Dian is vandaag jarig. Dus Dian, heel veel groeten, heel veel geluk wensen van Jean-Paul en Maddy uit Aalter.
0: En ik ben benieuwd, uit Aalter zijn we daar waarschijnlijk ook goed ontvangen, hè? Dus ik denk dat ze kunnen via streaming luisteren, maar ook waarschijnlijk via 107.3.
1: Ik denk het, ik hoop het wel, hè? Want anders zou Maddy niet gebeld hebben. Ja. Ze heeft een beetje moeten wachten op haar nummertje, maar het komt eraan. Geniet ervan.
0: Het zal wel zijn. Hopelijk komt hij eraan.

0: voilà, tot de laatste noten. Deze Chris Reiloff en Helena. Vorige week was het Vlaams Muziekfeest in Petem. En nee, je was er niet bij.
1: Ik was er niet bij.
0: Morgens even komen goeiedag zeggen, hè?
1: Ja. We waren net thuis. Wij zijn een weekje naar Lourdes geweest.
0: En ben je bekeerd?
1: Ik ben...
0: Zonder ze verheven.
1: Ik was er een beetje van aangedaan, toch? Van het hele...
0: Ben je er nooit geweest?
1: Ik was daar nooit geweest.
0: Ik ben er al zeker al 1 of 2 keer geweest.
1: Ja. Wij zijn meegeweest als begeleider van mensen in een rolstoel. Ja. En we hebben dus de hele week voor die mensen gezorgd.
0: Mooi.
1: En dat was wel ontroerend, vaak.
0: Ja. Maar die plaats, het heeft iets, hè?
1: Ja.
0: Inderdaad, maar dat weet ik. Je kunt niet uitleggen als je niet geweest
1: bent. Ik had het niet verwacht, maar het heeft me toch bepaalde momenten geraakt.
0: Het is een simpele bron, die maar het is simpel, maar toch, ja, ik vind het inderdaad ook heel mooi.
1: We zijn de zondag een beetje bekomen, want het was een intense week.
0: Mm-hmm.
1: Het was een werkvakantie, we hebben veel gewerkt, dus we waren ook wel een beetje moe.
0: Ja. Maar waar je dus niet verschenen bent, dat is dus in Petem.
1: Nee, ja, toch wel, hè. We zijn daar geweest met de Camille.
0: Ja. Ja. De Romeo's waren daar, Lisa de Bo.
1: Ja.
0: En onze collega Geert van de Zanden. Morgen is er terug Mediamix.
1: Ja.
0: Tussen 12 en 2 uur. En hij heeft al achter de schermen enorm gewerkt. Want hij heeft die interviews helemaal uitgehaald. En hij zal die interviews ook nog eens laten horen morgen in zijn Mediamix. Dus
1: mooi.
0: Lisa de Bo door Danny, door collega Danny Verlinden. Mm-hmm. En de Romeo's zal door collega Patrick nog eens te horen zijn. Dus morgen luister alvast tussen 12 en 2 uur naar Mediamix. En we gaan die Lisa Delbo nog eens op jullie loslaten. En dat is eigenlijk mijn favorietje van Lisa. Ergens. Prachtig liedje.

0: Ja, ik vind het mooi.
1: Ja, een minder bekend liedje, maar echt wel heel mooi. Mooi van muziek en mooi van tekst.
0: En nu gaan we met je... Eigenlijk, het is niet een periode van het jaar, maar een après-ski. Dat kan altijd, hè.
1: Dat kan altijd.
0: Hutje van Babette.
1: Het is een verzoekje van Ivan van der Hagen uit Wingenen. Hij draagt het op aan zijn allerliefste schat Christine. En aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West.
0: En dan gaan we...
1: Hutje van Babette.

0: Het is niet echt weer voor raclette, hè? Barbecue is misschien meer, staan misschien meer op het programma. Maar toch altijd een mooi liedje om naar te luisteren. Dankjewel, Ivan.
1: Goed, we gaan zo stilaan naar het tijd zijn van 12 uur.
0: Zou het al aperitieftijd zijn, Jan?
1: We gaan beginnen.
0: We gaan er eentje op drinken.
1: Ja, dat zou wel zijn.
0: Voilà.
1: En als je aan tafel gaat, smakelijk eten. En wat ons betreft, we gaan nog een uurtje door. Tot 1 uur met deze Vraag maar aan. Tot straks.
0: Dag.

0: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen

0: fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Francken en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht.
3: Een zonovergoten zaterdag met temperaturen die vlot klimmen naar 28 à 29 graden. Zondag volgt de ommekeer met actieve regenbuien, koelere 23 graden. Maar vanaf maandag gaat de temperatuur weer omhoog voor een zeer droge en zeer warme periode. En zelfs tegen woensdag alweer 30 graden of meer.
4: Laat ons weten wat jij wil horen.
5: Vroeg maar aan.
4: Mail info@radioostwest.be of bel de studio 051 48 49 50. Radio.

0: Ja, vloeken op de radio mag niet, hè. Maar ja, die deed het wel in Matthias Reim. Verdammt, ik liep dich. Prachtig hit, maar...
1: Nee,
0: ja.
1: ik liep dich niet.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, is het ja of nee, nee? Ja. Moet duidelijk zijn.
0: Ik liep
1: dich,
0: hè. Het is niet... Ik liep dich.
1: Ik liep dich.
0: Dus ja, ik hou van jou, is het eigenlijk. Ja,
1: ja,
0: maar,
1: ja, ja, ja.
0: Maar ja, vloeken of niet, maar we hebben niks meer gehoord van Matthias Reim, hè.
1: Dat is waar.
0: Het is een one-hit wonder, of hoe zeggen ze dat ook?
1: Ja, maar dat, ja. Dat bestaat, hè.
0: We hadden een dame die in een rusthuis zit en die ja, een verzoekje wenst.
1: Voor alle bewoners, medewerkers, sympathisanten, bezoekers ja, van het woonzorgcentrum Deken Darras in Tielt. Het volgende nummer, Van hier tot aan de zee, maar dat was niet juist. Hè. Ja. Dat was eigenlijk de Polonaise van Steve Tillens.

0: Ja, voilà, dat was, de Polonaise.
1: Steve Dillon en de Polonaise.
0: Dat zal daar leuk geweest zijn in het Dick en Dara's woonzorgcentrum.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: Ja, we hebben Mieke klaarstaan met een engelbewaarder.
1: Ja, we hadden al die van Marco gehad en nu...
0: En nu van Serge.
1: Ja.
0: Serge zegt zijn zus, ja. Nadine,
1: ja.
0: Die is net op tijd... thuis kunnen geraken. Ze is door het oog van de naald gekropen.
1: Oei. En van is het met de bosbranden te maken? Of
0: ik denk het. Wacht hoor, het is een beetje ontcijferen. Ja, ze hadden veel zorgen aan hun hoofd, maar ze zijn net op tijd thuis.
1: Ja.
0: Van vakantie.
1: Ah ja.
0: Ja. Ze hebben foto's gezien, hoe erg het daar is in Spanje. Dus... En ook in Frankrijk. Dus ze leven mee met alle mensen. Maar zij zijn dus op net op tijd thuis geraakt. Ja, zo kan ik het een beetje interpreteren. Hij doet ook heel veel groetjes aan Martien de Smet uit Zulte. Ja, dat is van de clubje van Martien.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat een toffe meid is dat. Ik zou ze toch wel graag een keer ontmoeten.
1: Ja,
0: en dan wil ik een keer zien. Zij brengen daar Radio Oost-West in heel hun vriendenkring binnen.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus Martien, nodig ons eens uit. We gaan wij ook een keer een potje koffie komen drinken. Of een pintje, nee. Bij Martien daar in Zulte.
1: Voilà.
0: Goed, ook veel groeten aan de dochter van Martien, aan de man, aan de kindjes, aan moeder Annie Nachterhalen.

0: Zozo, de engelbewaarder van Mieke. Dezelfde tekst, ja, maar een totaal andere stijl.
1: Ja, dat was het origineel. Want ik weet dat Mieke zelfs eerst heel mistevreden was over het nummer van Marco Schuitmaker.
0: Ja.
1: Maar ondertussen is alles al...
0: Zijn alle plooien glad gestreken.
1: En ze hebben het zelfs een keer samen gezongen.
0: Oh, dus, voilà, kijk.
1: Ja.
0: Maar de beide versies zijn supermooi.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Waarom?
1: Ik heb dat nummertje nog gespeeld... Thuis, toen ik nog thuis woonde, als kind, op een bandopnemer. Zo echt met twee grote spoelen. Ja. En dat stond er ook op. Dat was, dat is al... Ja, als we kunnen spreken van vroeger, dan zijn we al...
0: Niet zo lang geleden hebben wij onze bandopnemer naar het...
1: container.
0: Naar het kringloopcentrum gebracht.
1: Ah, ja.
0: Omdat, dat was voor mijn man nostalgie.
1: Ja, het zou wel zijn.
0: Maar dat wordt niet meer gebruikt. Ja.
1: Dat was eigenlijk de voorloper van de cassette.
0: Ja.
1: Dat was een grote cassette.
0: Ik denk dat een 16-jarig verjaardagscadeau voor hem was. Mm. En dat heeft hij veel gebruikt in de Giro.
1: Ja, ja.
0: En daar stond ook volksdansmuziek op.
1: Ja.
0: En ja, kijk, we hebben hem... Die is dus de heel ons... leven, heel ons samenleven heeft hij bij ons gestaan, maar we hebben hem nooit gebruikt.
1: Mooi. Nostalgie dus.
0: Nostalgie.
1: Vlieg met me mee van Chancy en dat komt voor zeker van een Peter van Heulen.
0: Ja, hoe jij het kan raden.
1: Ik dacht het.
0: Peter van Heulen uit Grammenes schrijft: Hoi, lieve vrienden van Radio Oost-West. Het is zomer, dus super druk voor zangeres Chancy, die nu werkelijk moet vliegen van feest naar feest.
1: Mm-hmm.
0: We vliegen zelfs dinsdag 28 juli naar Sluis voor de eerste avondmarkt. Oh ja, het schijnt dat dat best gezellig is daar zo.
1: Ah,
0: een avondmarkt in Sluis. Heb ik nog nooit meegemaakt.
1: Ja, ik ook niet.
0: Maar kijk, wie weet. Vier dinsdagavonden na elkaar is het avondmarkt in Sluis.
1: Uh-huh.
0: En daar treedt zangeres Chancy op. Ja, en hij schrijft erbij dat ik dat ooit eens meegemaakt heb. Maar dat was niet in de zomer. Dat was meer aan de winterkant. Dat was meer rond de kerstsfeer. En ik weet, in een bepaald café zaten wij. En wij zagen daar een bestelwagen staan en daarop stond Chancy.
1: Ja?
0: Nooit kunnen geloven dat dat zangeres Chancy was, maar inderdaad. En ik moet zeggen, het is wel een sfeerbrenger hoor.
1: Ja.
0: Zij kan de hele keet op stelte zetten. Goed, voilà, kijk. Chancy met Vlieg met me mee.
1: Na dit.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Ingelmunster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Ingelmunster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
3: Laat ons weten wat jij wil horen.
4: Vroeg maar aan.
3: Mail info@radiooostwest.be of bel de studio 051 48 49 50.
5: Radio.

0: onze zangeres Chancy. Ik zou zeggen, gaan we een keer naar buiten? Gaan we naar buiten?
1: Ja, we gaan samen met Martien van Zulten naar
0: gaan
1: buiten.
0: We gaan naar buiten, voilà.
1: En wat hoor je daar?
0: De vogeltjes fluiten.
1: Voilà. Wij gaan naar buiten, waar de vogeltjes fluiten.
0: Want dat is al een van Louis Davids, dacht ik.
1: Ja, maar ik denk dat in heel veel versies bestaat. We hebben ook een beetje moeten zoeken om het nog terug te vinden.
0: Ik denk dat er een van Wim Sonneveld ook bestaat.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dat is er ook.
1: Een zeer mooie versie van Wim Sonneveld.
0: Wat moeten we draaien? Louis Davids of Wim Sonneveld?
1: We gaan Sonneveld nemen.
0: Ah, oké. Ik kan kiezen, hè.
1: Ja, voilà. Okay. En Martien doet langs deze weg de groetjes aan haar moeder, Annie Nachterhalen. Ook aan haar dochter Charlien en man. En kindjes Louise, Alex, Femke en Camille. Aan de verpleegster Julie van Hamme uit Olsenen. Aan Ann Steenhout uit Gent. Aan Kathleen en man Danny. Aan Peter A. Peter van Hullen uit Grammen. Hè?
0: Ja.
1: Die kennen wij toevallig zeker.
0: Ja, ja, die kennen
1: ja,
0: wij.
1: Ja, die kennen wij. Aan Ivan, Chantal uit Zonnebeke. Aan Ben uit Dendermonde. Aan Serge, Mieke, Ronnie. Ook aan Steven in Spanje. En ze hopen dat Steven niet te warm krijgt daar met al die bosbranden. We hebben Steven nog niet gehoord, hè?
0: Nee.
1: Zou hij niet luisteren naar Radio Oost-West?
0: Die zal aan de barbecue bezig zijn.
1: Foei, Steven.
0: Die zal aan de barbecue bezig zijn.
1: Ja, goed. Ook aan alle luisteraars en medewerkers van Radio Oost-West. Martien, je hebt ons gehoord. We zouden nog graag eens heel jouw vriendenclubje daar ontmoeten in Zulten. Hou ons op de hoogte. En we gaan nu luisteren naar de vogeltjes die aan het fluiten zijn.
0: Van Wim Sonneveld.
1: Zeker.
2: Okay. Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West op verzoek. Vroeg maar aan.
4: Als de koekoek stil zijn eerste ei.

0: Voilà, kijk.
1: We zijn buiten en we horen de vogeltjes fluiten.
0: Dat is de versie van Louis Folion. Kijk, ga even luisteren.
1: Het is een beetje langer geleden.
2: Hij protesteert dat hij niet duwen mag. Pa raakt nu lichtelijk ontstemd.
1: Is dat Louis Fillon? Dat is van Hutje Babu, van Babu?
0: Nee, Louis David, sorry.
1: Ah, Louis David, ja.
0: ja, ik mis. Ja, het is, ja. Ik zag Louis staan.
1: Ja.
0: Ik zat met
1: en van welk jaar is dat?
0: Weet ik niet. Ik denk dat al, ja.
1: Het klinkt een beetje ouder, hè?
0: Ja. Kijk.
1: Waar de vogeltjes fluiten.
2: Waar het zonnetje.
1: Voilà, dat is het. Zeg, maar al die vogeltjes die ik hoor fluiten. Ja? Ik moet zo vaak vaststellen dat ik niet eens weet welk vogeltje het is. Ken jij veel van vogelen? Nee.
0: Van vogels ken ik.
1: Van vogels. Ja. Dat was een verkeerde vervoeging.
0: Ik dacht het ook. Nee, maar ik moet wel zeggen, mijn vriendin, die kent er wel meer van. Als ik, kijk, wat zit er nu op het gras? Ah, dat is een merel. Ah, dat is een duif natuurlijk, dat ga ik wel herkennen. Maar ja, maar zij kent er wel.
1: Ik wil daarover meer weten, dus ik zoek het vaak op.
0: Ja. Maar er bestaat, maar ik heb hem ook nog niet. Maar
1: ja, een app. Je
0: kunt een foto trekken en zeggen, dat is een merel, dat is een duif, dat is...
1: En zelfs als je het geluid een beetje kan intikken, kan je het ook vinden.
0: En voilà. Koolmeesjes, die komen ook regelmatig.
1: En koolmeesjes. En pimpelmeesjes.
0: Ja, mooi.
1: Ja, voilà.
0: En nu hebben we ook...
1: Genoeg over vogels, we gaan naar een teddybeer.
0: Ja, ik dacht het ook, ja.
1: Het is een verzoekje van Anne uit Wielsbeke. Zij draagt het nummer op aan haar allerliefste schat Bruno. Oh, aan Frankie de Smul en kinderen. Aan het hele Radio Oost-West-team en alle luisteraars. Aan ons tweetjes, Jan. Ja. Ook aan Steven in Spanje. Aan Jefke, nog een Jefke. Aan Mariatje. Uh-huh. Voilà. En heel bijzonder aan Tatanka en Tom Dooley.
0: We hebben Tatanka nog niet gehoord vandaag.
1: Dat is niet gehoord. Telkens als ik de... telefoon opneem, denk ik, nu gaat er iemand beginnen lachen. Maar het is niet gelukt.
0: De lach van de radio hebben we nog niet gehoord.
1: Het is vakantie, Jan. Misschien zijn ze een dagje naar zee of zo. Wie weet. Maar bij deze, als ze thuis is, ze kan nog bellen.
0: Ja. En nu hebben we een verhaaltje over teddybeer. Een heel mooi verhaal.
1: Van voilà.
0: Gerard de Vries.
3: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mam en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn. zegt Teddy Beer, waar woon je precies? Vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck en daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you and goodbye.
0: Dat is een mooi verhaaltje, hè? Eentje van Gerard de Vries.
1: Ik ga me toch eens moeten zetten om daar helemaal naar te luisteren.
0: Ja, ja, nu, ja, de telefoon hing, dus dat kost natuurlijk... Ja. Daar kon je moeilijk naar luisteren.
1: We moeten nog een beetje werken hier en een beetje de volgende muziek klaarzetten.
0: Je weet wat dat José Madou zegt? Het zijn zotten die werken, hè?
1: Maar dat is niet werken, hè? Dat is onze hobby, hè, Jan?
0: Dat is onze hobby, ja. Het is even tijd voor dit.
4: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster, Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
5: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
6: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
5: Jij vraagt, wij draaien.
7: Vrochmoron. Radio Oostwest.
8: Bel de studio 051 48 49 50.

0: Zo,
1: oei,
0: zo.
1: Oei, en ineens stopt hij.
0: Dat is plots gedaan, hè. Ja, dat kan zo, hé, met zo'n liedje.
1: Ja, dat is eigenaardig. Ja, dat staat inderdaad... Het komt niet helemaal in orde met dit nummer, maar goed. De dansende sardinen zijn uitgedanst.
0: Ze zijn uitgedanst. Ze zijn moe, maar we gaan ze een beetje rust geven. We gaan over naar het volgende verzoekje. Het komt van Marina en Pierre uit Aardrijken. Ja. Hoe fantastisch is dat? Zij vragen een plaatje aan voor de mooiste lach van onze radio. Wie zou dat dan kunnen zijn?
1: Tatanka.
0: Tuurlijk. Een plaatje voor Tatanka en Tom Dooley. Zij zeggen, deze lachende dame maakt het verzoekprogramma compleet.
1: Maar we hebben ze nog niet gehoord.
0: We hebben ze nog niet gehoord vandaag.
1: Tatanka, ja. Waar ben je?
0: Misschien zijn ze er eventjes tussenuit en hebben ze niet kunnen luisteren. Maar in elk geval, het volgende nummer is speciaal voor hen. Baby Blue van Eamon Sharon Wilkinson.

0: En mooie was helemaal de Baby Blue. Ik ging twee zeggen van Tatanka, niet, het is van Emin Seren Willek. Juist?
1: Moet je zeggen Seren of Siren of Seren?
0: Seren,
1: Seren,
0: ja.
1: Seren.
0: Seren, dat dacht.
1: Niet Siren, want dan zou het met CH zijn. Hè?
0: Ja, ik dacht
1: Seren, ja, oké.
0: Okay. Ja, het zal wel zijn. Ja, er kan misschien nog een verzoekje bij, hoor. We hebben nog even tijd, hè?
1: Nog...
0: We hebben nog een kwartier.
1: Twee verzoekjes kunnen er nog.
0: Ja, we hebben iemand,
1: dus wie het nog ziet zitten, die kan zeker nog een nummertje aanvragen.
0: Ja, 051 48 49 50. En weet je wie er ook was in Petem, in het Vlaams Muziekfeest? Dat was Herbert, onze huisartiest. En die houdt nog altijd van de radio. Het zal wel zijn. Niet,
1: zeker.
0: Niet van Radio 2. Want hij had er wel een beetje kritiek op Radio 2. En kijk, ja. En daar
1: kijk,
0: is het
1: daar is ons verzoek.
0: We gaan, misschien is de, ja,
1: we gaan eerst Herbert horen.
0: Herbert. Ja.

0: Ja, ja, de radio.
1: Herbert is de radio, vooral Radio Oost-West, heel genegen, hè?
0: Ja, ja. En ja. Ik zeg... Ja,
1: heb jij hem kunnen spreken vorige week zondag?
0: Ja, ja. Ik heb nog... Dus ik kwam toe en ik zeg, ja, hij komt terug naar ons Oost-West. Maar ja, zeg, ik ben al een beetje content, zeg. Ik ben content, echt waar.
1: Dat hij mag komen.
0: Ja, ja, ja.
1: En wij zijn blij dat hij wil komen, want heel veel mensen komen naar ons feest, speciaal om Herbert nog een keer te zien en te horen, hè?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Voilà.
0: Het zal wel zijn.
1: We gaan een nummertje draaien van...
0: Of... Van Bart Peters. Van Bart Peters. Het zijn zo van die zomerdagen, hè.
1: Ja.
0: Het is toch waar, hè. Het is echt een liedje met warm weer, 30 graden. En genieten...
1: En ze komen eraan, hè, die zomerdagen. Behalve morgen.
2: Mannen.

0: echt een liedje bij heet weer, hè?
1: Ja.
0: Zo van Bart Peters, van die zomerdagen. En het zijn eigenlijk echt mooie zomerdagen. Voor buiten, lang buiten te zitten, is toch leuk?
1: Ja.
0: Mensen zeggen, ja, en ik weet het nog. Nu zeggen ze klimaatsopwarming en zo. Maar weet je wat ze vroeger zijn? Vroeger zijn ze, dat zijn echte zomer, we hebben geen echte zomer meer. En nu hebben we terug echte zomers.
1: Nu hebben we echte
0: dus
1: zomers.
0: We klagen toch niet, we kunnen lang buiten zitten, we kunnen genieten. Ja, overdag misschien in de namiddag wel iets zitten warm. Dan even naar binnen gaan.
1: Dan moeten we doen zoals in Spanje, een siestatje houden.
0: En genieten. Vooral.
1: En s'avonds lang buiten zitten, dat is voor mij het eeuwig geluk.
0: Ja, het zal wel zijn.
1: Het is waar, hè?
0: Ja.
1: Ik zie dat jij daar ook van houdt.
0: Ja, en een glaasje.
1: En een barbecuetje. Een hapje.
0: Oh, ik krijg boeken. Helemaal
1: staat,
0: in de stemming.
1: Bij ons staat het op het programma vanavond. Dus
0: Oké, waar moeten we zijn?
1: Ruis. Verleden.
0: Oké, maar ja.
1: Nee, we wonen in Wingen, hè.
0: Ja, we hebben zelf al plannen ook.
1: Okay. Je weet waar we wonen, hè, Jan. Je weet waar we wonen.
0: Dona Carmela González.
1: Van Viltura staat klaar. Het is een verzoekje van Bruno uit Wilsbeke. Hij draagt het op aan zijn allerliefste schat Anne, aan Frankie de Smul en kinderen, aan alle medewerkers en luisteraars van Radio Oost-West, aan Steven in Spanje, aan Jefke, nonke Jefke en Mariatje, en aan Tatanka en Tom Dooley. Dona Carmela González van Viltura.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: Donna Carmella was er eentje van Wiltura. En we gaan eruit met nog een nummer van Trivocci. Hè.
1: Ja, het zal ja nog your, een beetje reclame.
0: Your Love. Op 26 september komen ze naar Zwevenzelen. En echt, het is echt de moeite.
1: We hebben ondertussen vandaag wat kaarten kunnen verkopen. Ja, maar er zijn nog heel veel kaarten over. Dus wacht niet te lang.
0: Ja. Alvast bedankt voor het luisteren. En ja, Katrien, jij bent er volgende week terug. Hè.
1: Ja, volgende week is het samen met
0: Jo, dacht ik. Hè.
1: Met Jo, voilà. Weer Vraag Maar Aan.
0: Fijne zaterdag. Bye bye.
1: Dankjewel. Dag. Dag.

0: Goedemiddag, het is 1 uur. Radio Outlet.
1: Nieuws. De twee Belgische toeristen die gisteren vermist raakten voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn levend en wel teruggevonden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hun toeristenboot, met aan boord ook 9 andere Europese reizigers, was spoorloos na een vaartocht, maar een grootschalige reddingsactie bracht de opvarenden in veiligheid. Wat er zich precies op de zee heeft afgespeeld is onduidelijk. In het Franse Bordeaux zet het leger vanaf vandaag een groot militair transportvliegtuig in om de verwoestende bosbranden te bestrijden. Volgens de premier Sébastien Lecornu zal het toestel 20 ton brandvertrager over het rampgebied uitstrooien. De autoriteiten melden dat inmiddels al meer dan 22.000 hectare natuur en ruim 100 gebouwen volledig door de vlammen zijn verteerd. De luchthaven van Charleroi sluit in 2028 voor enkele maanden de deuren vanwege ingrijpende renovatiewerken aan de landingsbaan. Luchthavenuitbater BSCA spreekt van historische moderniseringswerken, al is de exacte duurtijd van de sluiting niet bekend. De vakbonden reageren ongerust, vrezen voor een ontslaggolf onder het luchthavenpersoneel en eisen dringend duidelijkheid. Een ziekenwagen in ons land doet er gemiddeld 13 à 14 minuten over om te plaats te komen bij een noodoproep. Cijfers van minister van Volksgezondheid Van den Broeke tonen aan dat België daarmee sneller scoort dan de internationale norm van een kwartier. Spoedarts Injas de Meijer benadrukte dat elk

En droog, al schuiven er later op de dag meer wolken binnen bij tropische maxima 28 graden. Morgen verloopt wisselvallig en een pak frisser 23 graden. Maandag houden we wolken bij een gelijkaardige 23 graden, waarna we vanaf dinsdag opnieuw vertrekken voor een reeks zonnige en zeer warme zomerdagen.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be. Dit is Radio Oost-West.
2: Je maakt een goede keuze.

0: De gezelligste in de regio.
1: En zomerse geluiden. Radio of West. Verfrissend lekker.
2: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakeveld op 0477 75 24 33.
0: Neem contact met Radio Oost-West
1: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radiooostwest.be.
1: Van Aalter
0: tot Waregem.
1: Voor jouw regio.
0: Radio Oost-West.

0: Goedemiddag, het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.

0: Vleeslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Radio Oost-West. Altijd weer de mooiste muziek.

0: De zonnigste muziek. Radio Alves.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
2: Via 0468 1777 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
2: 0468 1777 20.
0: Radio Oost-West. Verfrissend lekker.

0: Goedemiddag, het is 3:00.
1: Radio Oost-West. Verschillende Vlamingen die op reis zijn in de buurt van Bordeaux in Frankrijk moeten vluchten door de bosbranden. Ze moesten vannacht hun camping of verblijfplaats als over kop verlaten. In totaal is al meer dan 22.000 hectare natuur verwoest. Het leger heeft een militair vliegtuig ingezet om de branden te blussen. Intussen blijft het ook in Spanje branden. Daar is al 25.000 hectare natuur verwoest. Dat heeft de Spaanse regering gezegd. In de omgeving van de hoofdstad Madrid is 10.000 hectare verwoest. En in de provincie Avila, in de buurt van Madrid, zou het om 14.000 hectare gaan. Eerder werden al 61.000 mensen geëvacueerd. Zwembad Het Netenpark in Herentals kan dit weekend gewoon openen. Nadat de techniekers de hele nacht hebben doorgewerkt om daar schade te herstellen. Want gisteravond, rond 21 uur, ontstond er plots rook in de technische ruimte van het zwembad. Veroorzaakt door een doorgebrande zekering in de zekeringkast. Dat is nu verholpen en het autonoom gemeentebedrijf van de stad Herentals, dat eigenaar is van het zwembad, laat weten dat alle zwembaden van het complex dit weekend gewoon open zijn. Slecht nieuws voor onze landgenoot Ilan van Wilder in de Ronde van Frankrijk. Hij moet opgeven in de voorlaatste rit na een valpartij in de afdaling. Van Wilder stond 12e in de stand, op iets meer dan een half uur van de Sloveense leider Pogačar. Zonnig en droog, later meer wolken bij 28 graden. Morgen wisselvallig, 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog. Ook dan zo'n 3 à 24 graden. Maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger. Met tegen donderdag mogelijk zelfs 4 à 35 graden in het binnenland.
2: Radio Oost-West.
3: De driekleur. Helemaal Belgisch op Radio Oost-West.

0: Vleeslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
2: Voor het oosten van West-Vlaanderen
1: en het westen van Oost-Vlaanderen.
2: Radio Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

zwaar licht de sirenes, alle lichten op rood. Ik ben op een missie, dus kijk uit waar je loopt. Hoger dan de hemel of diep onder de grond. Ik voel een droom die in de buurt van me komt.

0: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. Zonnig en droog, later meer wolken bij 28 graden. Morgen wisselvallig, 23 graden. Maandag op de meeste plaatsen droog. Ook dan zo'n 3 à 24 graden. Maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en zonniger. Met tegen donderdag mogelijk zelfs 4 à 35 graden in het binnenland.
4: Radio Oost-West.
5: Gewoon gezellig.
6: Gewoon gezellig.
5: Radio Oost-West.

0: Tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radioostwest.be. Vanuit de Hoogweg 16 in Wingen
1: is dit Radio Oost-West.

0: heerlijke cocktail en zomerse geluiden. Radio Oost-West.
1: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
2: Dolle acties bij AZ Tegels. We ruimen onze magazijnen op om plaats te maken voor nieuwe collecties. Ontdek dit alles in onze tegeloutlet en profiteer van overstok en restpartijen aan nooit geziene prijzen met kortingen tot wel 70%. Ook stapstenen in alle kleuren, slechts 18 euro per stuk. En je kan ook kiezen uit ons bijpassend siergrind. Vloer, wand, terras en alle materialen om zelf te plaatsen. Altijd op stok aan scherpe prijzen en met advies. AZ Tegels, Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke. Ook open op zondag.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
3: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. De zon straalt uit je radio.

0: avond. Het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Het federaal parket probeert met spoed te achterhalen welke geheime informatie een verdachte stagiaire heeft ontvreemd bij Shape, het militair hoofdkwartier van de NAVO in Bergen. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst werd gisteren opgepakt op verdenking van spionage. De vrouw zou bij een eventuele veroordeling een gevangenisstraf tot 10 jaar riskeren. De veiligheidsdiensten onderzoeken momenteel hoe groot de gelekte schade is voor de militaire alliantie. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft met overmacht ook de tweede etappe in de Ronde van Polen op haar naam geschreven. Wiebes toonde zich de allersnelste in de massasprint en bleef de Ierse Lara Gilspie en de Italiaanse Elisa Balsamo voor. Onze landgenoot Kopecky sprintte knap naar de vierde plaats. Wiebes, die gisteren ook al de openingsrit won, verstevigt door haar nieuwe zege de leidersplaats in het algemeen klassement. De traditionele slotetappe van de Ronde van Frankrijk vanmorgen wordt mogelijk op het allerlaatste moment aangepast wegens acuut tekort aan politie. De Franse openbare omroep meldt dat de organisatie overweegt om de geplande passages over de bekende heuvel van Montmartre volledig uit het parcours te schrappen. De iconische klim in Parijs werd pas vorig jaar voor het eerst opgenomen in de slotrit, maar nu blijkt het logistiek en qua beveiliging eigenlijk onhaalbaar. Op het jaarlijkse persgala van het Witte Huis heeft Amerikaanse president Trump enkele gênante ogenblikken beleefd. Dat was met name het geval toen een van de persprijzen ging naar journalisten van de Wall Street Journal, die door de Amerikaanse overheid gedagvaard waren. Maar ook de aanwezige persmensen voelden zich niet altijd even makkelijk bij de 64 minuten durende toespraak van Trump. Die tot slot nog een verrassingsmededeling deed, waarvan onduidelijk blijft of het als grapje was bedoeld of niet. Hij zei: "Ik ga het nog eens doen." En zette een petje op Trump for President 2028. Radio weerbericht. En dan de weersverwachting. Zonnig en droog, later meer wolken. 28 graden vandaag. Morgen wisselvallig, 23 graden met regen. Maandag op de meeste plaatsen droog, 23 graden. Maar de dagen daarna opnieuw veel warmer en ook een pak zonniger. We gaan naar 35 graden tegen donderdag.
2: Gewoon gezellig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe BR in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe BR. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
3: via 0468 17 77 20.
2: 0468 17 77 20. Wij zijn ook te beluisteren via het internet.
3: www.radiooostwest.be.

0: zonnigste muziek. Een hele dag lang. Radio Oost-West.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
0: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.
0: Verfrissend lekker. De zon straalt uit je radio.

0: Nieuws.
1: Dit is het Regio Nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit Regio Nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht.
4: Nog even zonnig en droog, al schuiven later op de avond geleidelijk meer wolken binnen. 28 graden, morgen wisselvallig, een pak frisser, 23 graden. Ook maandag houden we de wolken bij gelijkaardige 23 graden. Maar vanaf dinsdag opnieuw zijn we dan vertrokken voor een reeks zonnige en veel warmere zomerdagen bij temperaturen boven 30 graden.
5: De avond van Oost-West.

0: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Alfred.
1: Nieuws. In een villa in Ichtigem is een baby van amper anderhalve maand overleden. De hulpdiensten rukten massaal uit naar de woning van de grootmoeder na een dringende noodoproep. Maar voor het kindje kon geen hulp meer baten. De journalisten ter plaatse melden dat het West-Vlaamse parket een onderzoek is gestart naar de precieze omstandigheden van het overlijden. Alle pistes zijn nog open. De ouders van de baby zijn inmiddels meegenomen voor verhoor, maar dat bewijst niks. De verwoestende bosbranden rond het Franse Bordeaux blijven volledig oncontroleerbaar uitbreiden, waardoor het aantal evacuees is opgelopen tot ruim 200.000. Er wordt gemeld dat de vlammenzee al bijna 40.000 hectare natuur heeft vernietigd. De brandweer krijgt intussen actieve steun van het leger, dat met een militair transportvliegtuig tonnen brandvertrager over het rampgebied uitstrooit. Ook in Spanje duurt de crisis verder. Daar moesten al 60.000 mensen vluchten voor het vuur, dat vooral rond de hoofdstad Madrid hard toeslaat en al 25.000 hectare in de as legde. In het noorden van Duitsland is een dode gevallen nadat een sportvliegtuig is neergestort op een gezinswoning. Het ongeval gebeurde in de buurt van de stad Bremen. Een van de twee inzittenden van het toestel kwam om, terwijl de tweede inzittende vermist is. De bewoners van het getroffen huis waren op het moment van de klap gelukkig niet thuis. De luchtvaartinspectie onderzoekt de oorzaak. Richard Carapaz heeft de loodzware voorlaatste etappe van de Ronde van Frankrijk op zijn naam geschreven na een beklijvende ontknoping op Alpe d'Huez. Onze landgenoot Remco Evenepoel leed een ijzersterke koninginrit en finishte knap als tweede op 26 seconden van de Ecuadoraan. De Amerikaan Sepp Kuss werd derde, vlak voor de Sloveense gele truidrager Pogačar. Het algemeen klassement ligt hiermee zo goed als in een definitieve plooi, met Pogačar als toerwinnaar en Evenepoel op een historisch tweede plaats. Carapaz wint de bolletjestrui en Mats Pedersen het groen. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft met overmacht de tweede etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Wiebes toonde zich de allersnelste in de massasprint en bleef de Ierse Lara Gilspich en de Italiaanse Elisa Balsamo voor. Lotte Kopecky sprintte knap naar plaats 4. Nog even zonnig en droog, al schuiven later op de avond geleidelijk meer wolken binnen. 28 graden, morgen wisselvallig, een pak frisser, 23 graden. Ook maandag houden we de wolken bij gelijkaardige 23 graden. Maar vanaf dinsdag opnieuw zijn we dan vertrokken voor een reeks zonnige en veel warmere zomerdagen bij temperaturen boven 30 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: Trivocci live in Zwevenzelen. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzelen. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in de Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Zin in een heerlijke zomeravond? Kom dan naar Zomerbar Barbuur in Wingene. Geniet van verfrissende cocktails, lekkere hapjes, gezellige muziek en een ontspannen sfeer voor jong en oud. Trommel je vrienden op en beleef de zomer zoals het hoort. Barbuur in Wingene. The place to be deze zomer. Alle info via de Facebookpagina van Barbuur.
2: Contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: Goedenavond, het is 8 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de Technische Dienst Openbare Werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vanavond op de meeste plaatsen nog zonnig als schuiver vanuit het westen wat meer wolken binnen. Morgen een wisselvallige zondag met afwisselend zon en wolken, maar er trekken ook verschillende buien over het land. 24 graden. Vanaf maandag klaart het overal snel weer op en zijn we vertrokken voor een nieuwe reeks zonnige, warme zomerdagen.
0: De avond van Oost-West.

0: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: avond. Het is 9 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In het recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd die in de problemen was na een ondiepe speelplas. Het meisje van een jaar of drie, daar gaat het om. Ze is buiten levensgevaar, maar de Reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen, ook waar het niet expliciet verboden is. Wereldkampioen Lando Norris vertrekt morgen van op de pole position in de grote prijs van Hongarije Formule 1. Hij haalde het in de kwalificaties met 12.000ste van een seconde van Lewis Hamilton, maar die moet 3 plaatsen achteruit omdat hij een andere rijder had gehinderd. Charles Leclerc start op de 2e plaats en WK-leider Kimi Antonelli op de 3e. Het is voor Norris pas zijn eerste pole dit seizoen. Goed nieuws voor cultuurliefhebbers die volgende maand de Italiaanse hoofdstad Rome willen bezoeken. Het Pantheon en het Colosseum, de toeristische topattracties van de stad, blijven langer open door de hitte. Het Pantheon kan je tot 11 uur 's avonds bezoeken, het Colosseum zelfs tot 11:30.
0: Radio Oost-West, meer bericht.
1: Vanavond nog veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen meer wolken. Morgen afwisselend zonnewolken met kans op bui. Het wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook weer wat warmer.
2: Van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be.

0: Trivocci live in Zwevenzele. Zet zaterdag 26 september om 20 uur in je agenda. Want de fenomenale zanggroep Trivocci komt naar Zaal de Wissel in Zwevenzele. Met de indrukwekkende stemmen van Michael Lanzo, de winnaar van Belgium Got Talent 2013. Jan Wuitens, de talentvolle tenor met jarenlange podiumervaring. En Sven de Gent, die ons allemaal wist te verrassen in The Voice van Vlaanderen. Dit belooft een avond te worden die je niet wilt missen. Laat je betoveren door hun unieke harmonieën en voel de energie van deze geweldige muzikanten. Dit concert is een samenwerking met Radio Oost-West en de Cultuurraad van de gemeente Wingen. Mis het niet. Kom genieten van een onvergetelijke muzikale ervaring met Trivocci. Kaarten zijn online beschikbaar op de website van de gemeente Wingen of via onze site radiooostwest.be. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Brakenveld op 0477 75 24 33.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondag voormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
3: Neem contact met Radio Oost-West
4: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
3: Mail ons op info@radiooostwest.be.

zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

zoekt naar wat genegenheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor bij narigheid.

0: avond. Het is 10 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Vanavond nog veel plaatsen zonnig, maar vanuit het westen meer wolken. Morgen afwisselend zon en wolken met kans buiten, wordt niet warmer dan 24 graden. Vanaf maandag wordt het weer zonniger en ook weer wat warmer.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

0: nieuws. In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker tweede in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.
3: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy, I'd like to...

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de technische dienst openbare werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd verkeer en fietsers. BMT Aerospace uit Oostkamp gaat onderdelen produceren voor de motor van de F-35 Lightning II. Dat doet het samen met het Luikse bedrijf Safran Aero Boosters. Die ondertekende het akkoord op het luchtvaartsalon in het Britse Farnborough met Pratt & Whitney. De groep die de F-135 motor assembleert voor het gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie. De bedrijven ondertekenden afgelopen woensdag in aanwezigheid van minister van Defensie Theo Franke en de Waalse minister-president Adrien Dolimont het contract. De ondertekeningsceremonie betekent een belangrijke mijlpaal voor het bedrijf uit Oostkamp. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: middernacht. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. In Spanje is een dode gevallen bij de bosbranden. In de buurt van Valencia is een man dood aangetroffen in zijn auto in een ravijn, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Bij bosbranden 2 weken geleden in Spanje vielen 12 doden. In Frankrijk in de buurt van Bordeaux blijft de grote natuurbrand doorrazen. Daar zijn al meer dan 160.000 mensen geëvacueerd. De staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en Brusselse regering hebben een voorakkoord. De leden moeten het nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het rond. In het recreatiedomein de Blaarmeerse in Gent hebben redders een kleuter gereanimeerd gisteravond. Een kleuter kwam in de problemen in een ondiepe speelplas. Een meisje van 1 jaar of 3. Ze is buiten levensgevaar, maar de reddersfederatie maakt zich zorgen omdat er vanaf volgend jaar overal mag worden gezwommen waar het niet expliciet verboden is. Rusland zegt dat Oekraïne 3 Russische vakantiekampen heeft aangevallen. Daarbij zouden 12 doden gevallen zijn, onder wie 4 kinderen. Het gaat om kampen in de regio Zaporizhia. Dat ligt in Oekraïne, maar Rusland heeft die bezet. Rusland zegt dat Oekraïne opzettelijk burgers aanvalt. Remco Evenepoel wordt zo goed als zeker 2e in de Tour. Het is 45 jaar geleden dat een Belg daarin slaagde. Lucien van Impe deed het in 81. De slotrit in Parijs zal naar verwachting niets meer veranderen aan het klassement. Die rit zelf moet Evenepoel trouwens ook liggen. De rit is wel ingekort. De 40 kilometer aanloop naar Parijs is eruit. De renners starten op de Champs-Élysées. Vandaag kans op wat lichte regen met wolken, minima 17 graden. Daarna afwisselend zon. Met dus mogelijk een bui ook nog tegen de avond. Maxima 24 graden. Vanaf maandag wordt het zonniger en weer warmer.
0: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Een bromfiets die over de weg zwalpte trok op 6 januari vorig jaar in Waregem de aandacht van de politie. Toen ze de bestuurder tegenhielden, keken de verbalisanten raar op, want een aantal minuten voordien hadden ze de 23-jarige man uit Dendergem al opgemerkt, te voet weliswaar. De man was zwaar onder invloed van alcohol. De rechter gaf de man een werkstraf van 75 uur en een rijverbod van 45 dagen. Ook zijn theoretisch rijexamen moet hij opnieuw afleggen. De partijen Groen en Vooruit roepen alle inwoners van Deinze op om de Japanse duizendknoop te melden. De woekerende plant zorgt met haar wortels voor veel schade. De Japanse duizendknoop is een invasieve plant die al vele jaren in ons land voorkomt. Oppositiepartij Groen en Vooruit roept Deinzenaren op om melding te maken wanneer de plant gespot wordt. De vluchtheuvel in Reevijver in Nazareth de Pinte wordt tijdens de zomervakantie hersteld. Tijdens de werken geldt een lokale omleiding. Vanaf dinsdag tot en met woensdag 5 augustus voert de Technische Dienst Openbare Werken van Nazareth de Pinte de herstellingswerken uit aan de vluchtheuvel. Tijdens de werken en de uithardingsperiode van het beton geldt een omleiding via geetschuren voor auto's, gemotoriseerd